Ja, ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb de man getrokken. Ik heb